0: Kdyby kurče bych mohl, abym skanočky a utaj, kdyby mát stýt skanočky a něj ušab, kdyby to dížko se dopísám, jak kam se gado, dít už snížuč, či jim skado, je smak níše tušte, kdyby spytn hodogia. Plik by vůl se mák, jako nohé píko, jako víč švedgia, jako je džín, hýbí už je džím hýgia, a kdyby se dbáčom štavíkia, ujejíkia, kdyby skado můjů, nístem, že bych to je kajím hýgia. Udeho jebogmo gabm skanochke gabm skadoi usnijut gechi gechi uichuen ya chugon which we chuen ebm skanoch
1: chidu uichuo ga ya usnijut ay ha gabmacho not chidu uichuo ane wa chidu mogno do tande dis ay chidu do ebm skado Und dann der Geste da Netzkeko Jagoyo Machu Notch.
0: Mhm. Okay, ja, gei he. Gawi chain ebm skanos bleik maxasen den jagen gei he. Ah, gabm skain min.
1: As min und den jagen jibm skan. I ha 4 years ago. I ha eskaga I ha ka kasko den das sinan. Kimstung jag så är som den där synan ska vara ganska det. Jag säger här. Just min abn ska nå ska vi vitsa an ju att den än det än how i snacks den den gärs ni mer diagnoska an det ganska det. Ta ju ja ja. Tid smas nagen. Att det här ta ju min ska. Ta ju min också blueberries.
0: Mhm. Så sen den nu på en dig så där så. Mhm. Aya gi ha ne ga idena ya tan ga skota gan ha gam skaya ga he chiwa hi na gan ande ga skaya ga
1: aha ji bi ta so 180 kilometers e gom da sum duno min jana ne am duno mo jan te den ban den ha na no kilometers in kriya
0: mo ya he ga tko go shu de pigen
1: aha
0: Then that goes to Bush here and there, which I book more to Bush now.
1: My agent used Bush now, I hear Samuel Bedard is in my downhead lake. I call it Sakigan. And there I have Roger Norris from Buenano, Easton. I could then they go sit to be tasked with them scars. I could jab a move, I'm so glad I'm in them in tights. I am me too gunk.
0: Then I sped them down. Ndeka ispuye ga he chode chitshiwa on hesta dena.
1: Eyo kada gaja ya. Tali manna ya utashiwa hanji hanji datskena. Yuen de ga kawawi chue do hanji bas tali man. Skoda kya uts tamoa acha ya. Utashiwa uya.
0: Dangai chiyag mamu on hega pmskayag. Chimchednano? Chimchedno?
1: Nisem ga to boj tak noč, kdo sam žič na. Eka je tam se gajac, či da onda je mamen, a je kada ga da je ušni duč, je bez vavi čredo. Kam se gajac, nisteno nisem žič na.
0: Mamo, mamo nisteno nisič na.
1: Aha.
0: Eka je... Nde hai he, uhe ga nishu du shteo ki ba jitin huye gai he, jipim skaya gai he. Dangai dihtak chui jisuk jimihtagun, jitsideo, jitsimon?
1: No, I did sit down. Some days I be something to squash over the energy bus. Hey, on the
0: Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een be